As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084 702 09.

Kermis is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrou aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens gryp met hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been.

0: Lekker Lokalis, lekker morras met houtkamp bouter. Net voor het was die klank van Rob en Ferdy terug na jou, besig met jou boodskap in 082-333-667.
1: Hi Jacques, morgen. Ek wil ook net van my man een boodskap hier instuur. Mm-hmm. André van Wyk, ons is vandag 50 jaar getrouwd, dier die genade. Ja, en wat kan ek sê? Die jare het aangestap en ons by mekaar geblei. Dier al die swaar kry, die lekker kry, die mooi kry, kinders grootgemaak, kleinkinders grootgemaak. Ja, baie dankie daarvoor my man. Ek waardeer dit opreg. En met al my liefde, lekker dag vir jou. Bye.
0: Dankie Marie, en ek hoop hulle ontvang die mooie boodskap, baie geluk aan julle hoor. Ek wil graag vir Willy van Rooyen geluk wens met sy B-Day morgen. Mag hy nog jare gespaar word vir ons allemaal en baie seninge van jou vrou Zelda. Dis dan Willy van Rooyen. Willy, my maat, lekker verjaar morgen en mag die Heer jou ryklik seën, geniet elke oomblik.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and hardware store centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
4: 0415 5363.
6: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet Anna van mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leidt. En die precieze woorden, dat precies

hoedbeen. Vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot. My het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reeweel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losrik uit my

jij die melktrein aan en aan die nachten rijdt tot aan de kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij hebt gezegd, yes, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik heb gedroomd, ontzettend bouw

is de grootste vriend. Na een groot gevecht krijg hij dit toerecht.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Zij is moeilijk, maar ze is mooi. Wel in no alto en gooi niet. Ik wens ze wil verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan en waar ik mooi verhaal kon wijs wat ik bedoel. Minder moeilijk en toe mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar zij begin het voel.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

brand. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn rennen in die ogen kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoet, is ons verzoend.

volg ons op Facebook, het Luister FM. Gratis. Wanneer jij dit waardig, vat mijn hand. Ik vat jouw ziel en vlees plaatst tussen je bossen op je zand. Wanneer jij dit bemoedig, pak je goed. En dan zal je bij die afdraai krijgen. Ik en jij kan aan een rij, de stadsleven groeten.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

dat jij dit baartig. Vat mijn hand. En ik vat jouw ziel en vis plastic tussen je bossen.

0: Ingrid Ova, mag ik een vierwag houden? Lekker remix. Luister even Big Nick samen met jou. Die 18e juli is de tijd voor die te juiten uit de nacht. 4x4 dag. Dus morgen aangebied door die Eastern Cape 4x4 Challenge Club bij die Uitenaag vliegveld. Actie begin 9 uur die ochtend met alles van gewone 4x4 tot extreem 4x4 uitdagings waar die modder laat spat. Daar is kostalletjes, uitstalers en prik vir die hele gesin. Toegang R50 per toeskouwer, kinders onder 12 gratis toegang. Die dag is ten bate van Aunt Meimering Oudhuis, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM, saai regstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel 082-827-7922 of vir Linda 078-542-2466.
1: Honger? Ons het jou gedaag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 18 Julie, Aliwal Noord 819, Bishu 1121, Kraddock 1121, Dispatch 1318, West London 1520, Fort Beaufort 1120, Graaf Reinet 1320, Gramstad 1120, Jeffreys Bay 1520, Mtata 1023, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1419, Port St. John's 1422, Queenstown 1021 en Uitenaag 1319. Dis jou weerdinge vir môre, Saterdag die 18de Julie.

Luister even met Engelen boven mij. Zo klap ons op een vrijdag. Spiegeling samen met jou en speel Hardstaff op je oomlik. Ze krijgen daar zin voor mij in. Vannacht zijn woord van Hardstaff is O-Vijfs. O-I-W-I-F-S. O-I-W-I-F-S. Dat is vannacht zijn woord. Stuur voor mij zin waar je hem gebruikt. Bekie van een shout-out aan Groenbossies drankwinkel. Greenbushes drankwinkel. Ek hoor luister FM klop op en mense wat opstak vir die naweek, laat hy klap. Dankie baie Groenbossies drankwinkel. Jy weet nooit, as ons jou hoor speel binnen jou winkel, gaan ons vir jou shout-out gee.

0: Luister, sister, beter. Luister even. En, ja, als je willen dingen gaan doen, het is oké. Okay, het is oké okay die naweek. Doe dit net veilig, alsjeblieft. En neem het op video op. Lekker muziek. Luister FM. Ons vat je zo in jouw naweek. En ons speel hardstaf. Kom eens kijken. Wat sê jullie van mij oor vandag? Is woord O-Wives. O-I-V. Lang I-F-S. O-Wives. En nie een woord dat ek al gehoor het hier, maar as ek dink aan die Engels, wat ek dink, as jy hem direct oor vertaal, dan het ek een idee van waar het is. Kom ons kyk wat sê jy so vir my. Louise sê, een partij soos rechte ou wives. Mel sê, die ou wives kyk die ou toppies goed uit daar in die ouwe thuis. Siska sê vir my, die ou wives het allemaal bloemers gedra. Anisha sê, hallo Big Nick, die ou wife is een kletspraatjes, is soos een drippende kraan, sonder ophou. Altijd weken sê, Nick, hier is so baie stalletjes op die straat, wat mooi goedjes verkoop, maar daar is net een ou wives na wie ek altijd gaan om van klein verrassing pakkie altijd te neem. Sy is rechtig my hart. Tian uit Botswana sê die ou man en ou wife nader in mekaar skuif en warm wryf. Jessica sê, middag Big Nick, ek gaan my beste probeer. En sy sê, die ou wives kan nie meer verder met die hooggevorderde ouderdom nie. Daar het jy dit. kom ons kyk, wat sê die niekies of my Marina?
1: Moet nooit die kennis van ou wives in twyfel trek nie, want jonges kan baie by hulle leer.
0: Sy dankie en Marinda, sy sê, jy gedra jou nes, ou wives, sê sy. Wat sê die woord vir ons, of wat sê die hart vir ons, die antwoordeboek? In Afrikaans al, oud wives is een bijvoeglike naamwoord en is soos van een ou vrou. Maar verwerp onheilige en oud wivese fabels. En dit is die Bijbel uit, 1 Timotheus 4 vers 7, oud wives. So dit is eigenlijk waar die woord het kom, maar het is soos van een ou vrou. So enig iets soos van een ou vrou. Nou ek weet nie wat het bedoel nie. Beteken dit dat as een ou vrou vir jou iets sê, dit is onheilig of dit is nie reg nie. In Engels natuurlijk, as ek nou moet denk, old wives tale. As iemand vir jou sê, oh, it's just an old wives tale. Misschien is dit een scary story in a horror movie. Is het waar? Is daar een monster? Oh, don't worry, it's just an old wives tale. Daar sê iemand vir my ook so, ja, dankie. Dit is sommer een old wives story, Belinda. Dit is net wat ek gedink het. Mooi man. Dankie baie vir allemaal wat saamgesels. Old wives stories. Vertel ons een beetje ou wife story of twee of hoe. 08233367. Dit is een vrijdag, ons hou aan met een beetje Let's Get.

Je was fantastisch, Appel. Nora Flock, luister FM. Jan Blom is een beautiful. Jij en Dave Matthews band Crash Into Me. Je bent een lieflijke naviek, hè? Ik zeg even jou tot ziens. Ian Diederiks is in vanaf 6 uur af. We brengen jou nieuws. En dan vat hij jou in jou vrijdagavond. En lekker net zo op jou lekker luisterstatie. Ek is terug maandag, zelfde tijd. Zelfde plek, net zo op uw Big Nick Drive. Spel uit met Freddie Mercury, dis Queen. I want to break free. Die week is voorbij. Jij is free.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hallo, ek is Jonita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Short op Luister FM met hartse snaren. En het voor de Rolling Stones met Start Me Up.
1: Speel jouw hartse snaren voor mij.
0: Die volgende...

Okay. Dat is wat ik van mijn hart af moet krijgen. Ik wil graag niet je gaan kwaad wees voor mij niet. Ik is niet een mechanic niet. En ook niet een dokter niet. Ja, jij hebt recht gehoor. Ik heb ook een spier of twee. Maar hey, ik is een boer van die dorp. Zo, wat zie jij?

One Direction met History, net voor die broers met Huis Toe, Jackie Lou, Drie Pikke Wyne en die Radio Kalahari Orkest met Staan My By. So, een lekker 5 spel recht en recht net hier op Luister FM, jou lekker luisterstas. Hier is die program Klankgolf, saam met jou net hier op die draadloos. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plate jochie en omhoeper hier achter die microfoon en klankbord. Vanavond nog een treffer, dan begin ons met ons insetsel, die omgekeerde melodie, en dan kom ek by julle boodskap uit. As jy ook nog versoeken het, ek laai die versoeken soos wat dit inkom, paar van julle wat net vir my julle liedjies deurstuur, so dan gaan ek nou nie hoef te noem dat die liedjie vir iemand is nie, want julle stuur net julle versoeke vir my deur en dit is ook 100% in die hak. Susie Quattro, sing for, she's in love with you.

En dit was daar Appel gewees met Heithou, Betuithou. Tijd vir my om vir julle te sê, tot ziens op hierdie vrolijke en verrukkelijke vrijdagavond. Mag julle een fenomenale aand verder hê. Een lekker muziek speelhuis wat vir julle vat vanavond tot en met. So na 12 uur, waar het specifiek geselecteerde muziek is, om julle ingeskakeld hou, net hier op Luisteref en jou lekker luistersasie. Dankie dat ek saam met julle kon kuier, dankie dat julle my in beheer gesit het van julle vrijdagavond atmosfeer. Ek waardeer het oprecht baie en dat was vir my 'n eer gewees om saam met julle te kuier, net hier op Luisteref en jou lekker luisterstasie. Ek is morgenoggend terug tussen 9 en 12 met die top 20 treffer per jaar met ons buite uitsending daar in Uitenaag. En dit is die Toyota Uitenaag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. So kom maak het raai, morgenoggend daar so van 9 uur se kant af, wanneer ek vir jou regstreeks die Luister FM top 20 treffer parade vanuit ons mobiele buite uitsending eenheid gaan bring. Die Uitenaag en Dispatch wêreld, hopelik sien ek vir julle daar. En diegene van julle wat van ver af wil ry, om wat in Port Elizabeth blijft, Jeffreys Boys, altijd Uitenaag is ver. Nie as die mens in die kaart klim met lekker muziek, kan ver nabij en nabij nog nader. Van my kant af, tot met morgenoggend, tot ziens, een heerlijke aand vir julle. Ek los in met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en hou die drie kaas van die lewe hierdie kans om 'n keuse te maak, om van koers te verander. Ek speel uit met 'n lekker muziek speelhuis. Maar hier is my uittreë treffer vanavond, of my groet treffer. Dit is Band Sonder Naam, oftewel BZN verkort, The Banjo Man. Cheers weer.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: waar die paaien mij stil raak en die wolken wat mij vol maak en mij.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

langs je pad. Bakens wat nog sterk staan en wat mij altijd huis toevat. Middleton, Ellisdale, Somerset Oost, Patterson, Jan.